0: Emi, kentaxi. Wat je man boeise, de hamis er niet. Op de telefonieën doe het er. En stort dat het zo moeilijk gaat. Dan weet je toch dat zo schwer leberleidend zijn. En dan moet je moeilijk, wat is, de hamis er niet. Die steht da, nicht? Was muss ich mir auch in meinem Alter mit einer verheirateten Frau was anfangen? Na.
1: Terry Jacks Seasons in the Sun für Gabi Landshut, Jessica, Sigi und Michael grüßen.